De Duitse pianist Matthias Kirchenreith speelde de sonate voor piano nummer 64, opus 106, in Bes-Groot. Het werk is van Felix Mendelssohn. Friedrich Kalkbrenner was een Frans componist, pianist en docent. Hij maakte als succesvol pianist de reizen naar Londen en Parijs. Maar hij schreef ook veel voor piano. Voor vandaag hebben we voor u zijn septet voor piano, 4 blazers en 2 strijkers, opus 132 in A groot. Grand Quintetto. U hoort Claudio Stansky, piano, en leden van Consortium Classicum. En zij spelen dus het septet van Friedrich Kalkbrenner.

Pianist Claudius Tansky en leden van Consortium Classicum speelden het Grand Quintetto, oftewel het septet voor piano, vier blazers en twee strijkers, opus 132 in A groot van Friedrich Kalkbrenner. Tot 10 uur nu driemaal aandacht voor de Tsjech Bedřich Smetana. Een kantate, piano solowerk en als eerste de feestsymfonie van Smetana. Het werd gecomponeerd zo rond 1853, toen hij nog net geen 30 jaar oud was. Het Praagse Radiosymfonieorkest met dirigent Petr Popelka brengen u de komende 40 minuten de symfonie opus 6 in E groot, de feestsymfonie van Bedřich Smetana.

Dat was de cantate voor koor en orkest Tsjechisch lied van Bedřich Smetana. Zdeněk Kosler dirigeerde het Tsjechisch Philharmonisch Koor en het Praags Symfonieorkest. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze ochtendeditie voor vandaag. Deze week samengesteld door Egbert Randewijk met dank aan Muziekweb. Voor alle informatie over muziek en muzici kunt u terecht op onze website concertzender.nl of in de Concertzender app. Morgen 7 uur is er weer een nieuwe editie en ik hoop dat u er dan weer bij bent. Dank voor vandaag en graag tot morgen.

Dit is de concertzender met Sanssouci. Vorige week volgden we Mozart in januari 1787 naar Praag. Hij dirigeerde daar zijn Praagse symfonie en had groot succes met Le Nozze di Figaro. Dat succes smaakte naar meer. In oktober was Mozart in Praag terug voor een nieuwe opera, Don Giovanni. Don Giovanni vertelt het verhaal van de pathologische vrouwenversierder Don Juan. Qua vorm lijkt de opera op Figaro, losse liedachtige aria's en lange finales. Maar de inhoud is zeker niet komisch. Don Giovanni is een

Kantelpunt in de muziekgeschiedenis, de vorm van de komische opera wordt nu ook voor ernstige onderwerpen gebruikt. Al meteen in de ouverture wordt dat contrast duidelijk. Ze begint met onheilspellende muziek, gevolgd door ongemakkelijke, vrolijke noten. Ook daarna is de toon gauw gezet. Leporello, Don Giovanni's knecht, komt melden dat hij genoeg heeft van de streken van zijn baas. De echte ellende moet dan nog beginnen.

Dat was het begin van Don Giovanni, de ouverture, en Notte e giorno fatigar. Voor de solisten verwijzen we naar onze website. In zijn poging om Donna Anna te veroveren, doodt Don Giovanni haar vader. Hij vlucht en ziet al gauw een nieuw slachtoffer, Donna Elvira. Leporello besluit deze keer niet mee te werken en vertelt Elvira tot in detail hoe zijn meester te werk gaat en hoeveel vrouwen hij al heeft gehad.

che con me. In Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia e Turchia

U hoorde de vijfde scène uit Don Giovanni, met onder meer de overbekende catalogusaria. Zo mogelijk nog bekender is La ci darem la mano. Dit liedachtige duet zingt Don Giovanni met het boerenmeisje Zerlina. Zerlina staat op het punt te trouwen met Massetto, maar Don Giovanni weet ze weer tegen elkaar uit te spelen.

0: Zo klonk het duet La Ci Darem La Mano. Don Giovanni wacht met plukken tot de vrucht rijp is. Hij biedt aan om het feest te organiseren. In de finale van de eerste acte trekt dat feest voorbij. Mozart doet hier iets heel bijzonders. Hij laat een menuet, een contradans en een Duitse dans tegelijk op het podium dansen. Allemaal op hun eigen muziek die bij elkaar keurig consonant klinkt. Dit kunststukje kunnen we natuurlijk niet overslaan als we deze opera bespreken.
1: Riposate, mezzose ragazze, rinfrescatevi bei giovanotti, tornerete al resto le tazze, tornerete a scherzare, ballare, ai caffè, cioccolata, cervina, giudizio, sorbetti, con vecchi, ai cervini.

Dat was de slotscène uit het eerste bedrijf van Don Giovanni. In het tweede bedrijf broeit het lange tijd. De Don raakt verstrikt in zijn eigen webben met drie vrouwen die zijn bloed wel kunnen drinken. Maar hij probeert ze alsnog te krijgen. Voor Donna Elvira zingt hij De Vieni alla Fenestra, een eenvoudige serenade met mandolinebegeleiding.

U hoorde De Vieni alla Finestra, dat ondanks zijn gebrek aan pretentie wel degelijk uit een opera komt. Aan het slot komt de muziek helemaal los. Don Giovanni organiseert weer een feest, een maaltijd deze keer. Het orkest speelt bewerkingen van echte opera-aria's, waaronder een uit de Figaro van Mozart zelf. Dan komt er een sinistere gast, het standbeeld van de commandant. Giovanni had het beeld zelf uitgenodigd, omdat hij niet geloofde met een bovennatuurlijk wezen van doen te hebben. Maar het beeld is de geest van Donna Anna's vermoorde vader. Don Giovanni wordt te midden van alle gasten naar de hel gesleept. En tot slot wijzen de achterblijvers op de moraal van het verhaal.

Se c'è il vento il vostro cuoco.

Stesso andrò io stesso.

0: U hoorde de Kölner Academie onder leiding van Michael Alexander Willens met de ouverture uit Le Nozze di Figaro. Dit was Zwerven door de klassieke periode. Het programma werd vandaag samengesteld door Kees Koudstaal.
1: In dit uur besteden we aandacht aan een omstreden en onderbelichte periode van Miles Davis, die evenwel visionair en invloedrijk op de post-punk en noise rock en EDM bleek te zijn. De fusion-gedachte waarvan Miles de grondlegger was, is tegenwoordig gemeengoed bij jonge generaties jazzmuzici. En we doen dit alles met Peter Schong. We gaan naar het eerste nummer.

0: 100 jaar geleden is hij geboren, Miles Davis. En hij ligt nu op de draaitafel nog steeds. Bitches Brew, en is dat nou jouw ultieme plaat?
1: Van Miles niet, nee. Het is eigenlijk, weet je wel, we gaan natuurlijk over de elektrische periode hebben van Miles. En die werd eigenlijk hiermee ingeleid, dus vandaar dat we hem draaien. Het is niet mijn favoriete plaat, nee. Die komt ook nog langs.
0: Maar het is wel favoriete periode van Miles Davis?
1: Dat wel, ja. Ik vind het wel zijn interessantste, ja.
0: Wat is nou zo interessant aan deze plaat?
1: Deze periode vind ik vooral heel erg interessant eigenlijk. Het is met name Bitches Brew natuurlijk een beetje de Big Bang geweest van de jazz rock fusion die daarna is ontstaan.
0: En, nou, iedereen was flabbergasted natuurlijk.
1: Ja, dit was totaal wat anders. En zeker in de jazz scene schrok zich helemaal kapot. Want ineens was dit nog wel jazz natuurlijk. Waren heel lange nummers met elektrische gitaren en zo. En dat werd na deze plaat alleen nog maar veel erger. En dat werd echt door jazzcritici verafschuwd. Ja, Miles die boorde natuurlijk een heel nieuw publiek aan eigenlijk. Die zag ook al in de jaren 60 wat jazz commercieel in de vrije val geraakt. Want de jeugd die ging naar rock and roll luisteren. Je had de British Invasion met de Beatles en de Stones. En de zwarte jeugd die ging naar soul luisteren en R&B en funk. En die luisterde helemaal niet naar jazz. Uh-huh. Dus Miles die had ook zoiets van, ja, wil ik relevant blijven, dan moet ik toch een beetje met mijn tijd meegaan. Dat zat toch wel een beetje in zijn aard. Ja, dus dan is het logisch om dit te gaan doen eigenlijk. En ook een beetje onder druk van de platenmaatschappij hoor. Want die hadden bijvoorbeeld Blood, Sweat and Tears. Dat is een beetje zo'n jazz-pop-achtige band geweest.
0: Dat schuurt ook overal tegenaan natuurlijk.
1: Ja, precies. Ja. En dat was commercieel een enorm succes. En die zaten ook op CBS. Dus die zaten ook tegen Miles van, ja, is dat niet wat voor je? En Miles die dacht, hey. En hij was ook net getrouwd met een jonge dame, Betty Mabry, en die was goed bevriend met Jimi Hendrix en zo. Dus die zat echt een beetje in die hippie rock scene. Ja, en daar kwam Miles in één keer in terecht. En toen veranderde alles.
0: Ja, wie waren de bandleden hier ook weer?
1: Een heleboel. Herbie Hancock speelt hierop mee. Dave Holland, Chick Corea. Joe Zawinul doet denk ik ook nog wel mee, zo uit mijn hoofd. Dus, een hoop grootheden die daarna dus ook allemaal hele prominente fusion groepen ook zijn begonnen. Dus, Joe Zawinul en Wayne Shorter bijvoorbeeld, die gingen dat naar Weather Report.
0: Ja, dat waren hele jonge jochies.
1: Toen nog wel, ja. En die zijn uiteindelijk ook heel invloedrijk geworden.
0: Ja, en zware sigaretjes geloof ik gerookt, of niet, daar tijdens de opname?
1: Weet ik eigenlijk niet. Ik weet wel dat Maal zelf niet zo van het blowen was. Die hield meer van een
0: pilletje.
1: Een flinke spijt. Lijn kook. Ja. Dat speelt ook mee in deze muziek.
0: Maar goed, we gaan even naar het volgende nummer. En dat wil je eigenlijk inleiden met een interview die je hebt gehad met Billy Cobham.
1: Ja, klopt. Billy Cobham, hij trad deze maand nog op in Amersfoort of op Lasers. Best wel toevallig eigenlijk. Hij speelde drums op het album Jack Johnson. En dat was een soundtrack voor een documentaire over de bokser Jack Johnson. Dat was de eerste zwarte wereldkampioen boksen in de jaren 20 van de vorige eeuw. Mm-hmm. Enorme held voor Miles ook natuurlijk, die zelf ook van boksen hield. En Billy Cobham die drumt ook een beetje in het ritme van een bokser die in de ring staat te dansen. Dat hoor je ook, het is echt heel opzwepende drums. En ik heb Billy Cobham in het kader van dus dat optreden in Amersfoort, wat eraan kwam, heb ik geïnterviewd. En daarin vertelt hij eigenlijk een beetje wat hoe die sessie eigenlijk ging.
0: Zullen we er even naar luisteren?
1: Ja.
2: What we played on Jack Johnson wasn't supposed to be played. we had a rehearsal the night before, and it was all. With Miles, rehearsals were really gray area. Things where he didn't want to tell anybody what to play, at all. He never did.
1: Mm-hmm.
2: He would say maybe something like, "That's a nice groove, Remember that tomorrow. We need to play that. That's all." And then, of course, I forget. And I play something else. And he goes, okay, that's not what you played yesterday, but I like that, Okay. And that free, because he had that much respect for us who were in his presence. I mean, he knew we exuded the respect just by being in his shadow. Receive, that's cool, or a nod, or a point, and walk. He would say much more. He would talk in dirt cheap. It's what you played which was important.

0: Ja, we komen nog even terug op dat interview met Billy Gobham.
1: Ja.
0: Wat die Miles Davis dus doet, dat is al die muzikanten gewoon in hun kracht zetten.
1: Ja, klopt. Dus
0: pure improvisatie, zet het in zijn kracht en dat komt allemaal goed. Hij wist natuurlijk wat hij in de Kuip had. Dat waren geen fanfarekorps trompetters. Ja. Dat waren gewoon toch wel gewoon hele goede kerels.
1: Ja, precies. Nou, het waren natuurlijk hele jonge muzikanten. En je zou denken met de grootheid als Miles Davis, die heeft in zijn hoofd. Ja. Dit wil ik hebben en speel het maar. Maar zo werkte het niet. Het werkte juist omgekeerd. Hij huurde jou in omdat hij wist, jij kan iets speciaals toevoegen aan een ruw idee wat ik heb. Mm-hmm. Maar dat kan een hele andere kant op gaan. Ja, ja. Prima, als dat gebeurt, des te leuker.
0: Ja, precies.
1: Dus het mocht aan toeval overgelaten worden.
0: We gaan naar Sivat. Miles Davis weer. Dat willen we vooraf laten gaan met een interview die je hebt gehad met
1: Gary Barnes, dat was de saxofonist. Wil ik het even inleiden, want deze periode was heel omstreden, hè, voor Miles. Heel veel jazzcritici die vonden het echt verschrikkelijk. En helemaal op deze plaat ging Miles ook nog eens keertjes trompet aansluiten op een wah-wah-pedaal. Dus het klonk ook al helemaal niet meer als een trompet, maar meer als een soort elektrische gitaar. Ja, daar was echt heel veel kritiek op. Gary Barnes die zegt, legt eigenlijk in de interview wat ik vorig jaar met hem heb gedaan uit wat nou eigenlijk het doel was van Miles.
2: Miles could listen. That's the one thing he taught me is how to listen. And the reason why he kept changing music is because he listened so hard he could hear the future. And that's as a musician, that's as an artist who's a musician, you want to be able to hear something that no one else can hear. Because hearing, it's like a fingerprint.

0: We gaan nog even terug naar het interview wat hiervoor plaatsvond.
1: Gary Bartsch, ja. Destijds waren de jazzcritici nou niet echt helemaal te spreken over deze experimenten met rock door Miles. Maar Miles die had zoiets van, ja, weet je wel, jazz is gewoon toch een beetje passé. Rock is gewoon de toekomst, daar moeten we wat mee. Mm-hmm. En hij had daarnaast ook nog een beetje dat eigenlijk het geluid van de trompet, gewoon het akoestische geluid, had hij ook zoiets van, ja, daar hebben we eigenlijk alles al mee gedaan. We moeten daar een soort nieuw geluid voor uitvinden. Zij had ook, zoals je hoorde, die trompet, dat leek in het elektrische gitaar. Die heeft hij dus aangesloten op een wah-wah-pedaal. Ja, dat vonden jazzpuristen natuurlijk verschrikkelijk. En Gary Bartsch die legde dus in dat interview uit van ja, wat het eigenlijk is. Maar als die kon zo goed luisteren, die hoorde gewoon de toekomst.
0: Ja.
1: En dat is het eigenlijk. En daarom is het ook zijn tijd heel erg vooruit, omdat Miles de toekomst luistert. En daarom resoneert deze muziek veel meer bij mijn generatie. Ik ben nog geen 50. Ik was niet eens geboren toen dit werd gemaakt. Dan natuurlijk bij jazzmensen die op waren gegroeid in de jaren 50, 60.
0: Ja, totaal anders natuurlijk.
1: Ja.
0: En dat geldt ook een beetje voor Rated X wat er nu aankomt.
1: Ja, dat is eigenlijk gewoon
0: een heel moeilijk doorgrondelijke plaat.
1: Ja, het is bijna psychotisch zelfs. Het is echt...
0: ook wah-wah, veel wah-wah.
1: Ja, en allemaal keyboards die over elkaar heen gaan en zo. Maar het is ontiegelijk ritmisch en... Je hoort dus heel erg, wij zijn natuurlijk opgegroeid met hiphop en met drum en bass.
0: Nou, jij ook natuurlijk.
1: Ik ook, ja, ik kom uit de hiphop inderdaad. Ja. En dan is die muziek helemaal niet zo buitenaards als dat je het in de jaren 70 hoorde.
0: Nee.
1: Met een bebop achtergrond. Weet je, dan denk je echt, wat is dit nou? Maar ja, met de oren van nu luister je naar en denk je, jeetje, wat modern was dat eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar goed, het is nog steeds ontzettend extreem hoor. Dit zal nooit in de top 40 komen. Ook niet naar hedendaagse maatstaven. En ook niet over 50 jaar.
0: En op de hoes zitten we natuurlijk ook, zien we natuurlijk ook een hele moderne Miles Davis met een enorme bril.
1: Ja.
0: Denk je van, ah, modern man.
1: Ja, absoluut. Ja, hij hield van grote zonnebrillen inderdaad. Dat kwam ook door die vrouw die in die tijd had. Ja. Die ook een beetje uit het Jimi Hendrix scientje kwam. Ja, in één keer waren de maatpakken weg. En kwam de hippe kleding en de hippe brillen.
0: Oversized bril. Ja. Oversized pijpen. Oversized jekjes. En revers. En je noemt me oversized trompet misschien.
1: Ja. Nou, dat is grappig. Inderdaad over die brillen gesproken. In datzelfde interview met Billy Cobham. In een ander fragment vertelde hij ook van dat Miles voor de eerste keer naar hem kwam kijken. En toen zei hij ook van, ja, ik zag eerst een zonnebril binnenkomen. En toen dacht ik, oh ja, dat is Miles Davis.
0: Maar zo is het toch.
1: Ja.
0: Maar er kwam wel iemand binnen.
1: Er kwam wel iemand binnen, ja. Die viel wel meteen op in het publiek.
0: Ik zou zeggen, Rated X, Miles Davis, kom maar binnen.
1: Hou je vast.

0: Wat ik wel heel erg knap vind, is het ritme.
1: Dat is ongelooflijk funky, ja. Hè? Ja.
0: Maar voor de rest zou ik niet denken van, nou, ga ik een hele avond opzitten.
1: Het is, dit is wel een van de extremere nummers, inderdaad. Ja. In, maar het is een zware zit, inderdaad. Maar er zit ook een hoop afwisseling in, hoor, in zijn platen. Het is niet alleen maar dit en van Dikhout zaag mijn planken. Er zit ook heel veel schoonheid in.
0: Nou, ik heb hem thuis liggen.
1: Ja.
0: Dus ik weet wat het ongeveer is. Met moeite zet ik hem op. Ja. Maar goed. Jij wilde nog een interview met iemand.
1: Ja, want de volgende plaat waar we het over gaan hebben, dat wordt wel de meest gehate jazzplaat in de geschiedenis genoemd. On the Corner. Toen wilde Miles eigenlijk een jong zwart publiek bereiken.
0: Dus geweldige plaat trouwens.
1: Absoluut, super funky. Het is echt, hij wil eigenlijk een James Brown, Sly and the Family Stone-achtige plaat maken. Maar ja, in de handen van Miles wordt dat natuurlijk echt een soort buitencategorie funk. En nou, het is een van mijn favoriete platen. Ik kom zelf uit de hip-hop.
0: Ja,
1: ik was 14 toen ik dit voor het eerst hoorde.
0: Ja.
1: En ik dacht, man, wat is dit? Dit is echt een soort hip-hop en funk in een blender. En dan maal 10, dan maal 100 zelfs in een orkaankracht. Het is echt niet normaal.
0: Ja, we gaan eerst even naar dat fragment te luisteren van je interview.
1: Ja,
0: dan luisteren we even naar de muziek.
1: Ja, precies. Nou, het interview is met Dave Liebman. Dat is de saxofonist die op deze plaat meespeelt. En die vertelt eigenlijk hoe deze sessie verliep. Een wonderlijk verhaal.
2: Het is een story. My mother called me. She was calling from a doctor's office. And she said, somebody just called. Their name is Teal Macero. That's my mother. She doesn't know anything, of course. So I said, could you repeat that? She said, Teal Macero. You know, I said, what did he say? He said, come right now, absolutely 10 minutes ago, to the studio. Miles is recording a bunch of tracks and he wants you to take part. So, you know, in New York, you live in, the studio was in Brooklyn, but of course the recording, not the studio, the I was in Brooklyn, and then there was the, they were in Manhattan, Second Street, I believe. And the fastest ride from Brooklyn to Manhattan that anybody ever saw in their life. I'm very glad I didn't get a ticket or something. I left the car right in the middle of the street. This is one of the busiest areas of New York.
1: Mm-hmm.
2: And I got there and I looked in the window of the studio, and it was like Larry Young, Billy Hart, Jack DeJohnette, Adal Roy, Colin Walker, Don Elias, Larry Young, as I said. Amazing cast of characters, all very silent, and only the plugged-in guys could be heard. The others were not. I didn't get plugged in at all.
1: Because,
2: you know, it's still new to record electric in the studio, especially for Miles. So he made a motion, like he moved his finger, he saw me and he moved his fingers, and I said, I guess that means I got to play. So he pushes me up a big microphone. And I don't have a sang. I had only acoustic. But almost everybody except the drums, were plugged in and had headphones. I was about the last 15 minutes. I know the session ended at 1 o'clock. And this was like the 10 minutes of 15 minutes. So I couldn't hear myself because I didn't have the right equipment. When you listen to that first track and you hear me playing, you hear me trying to find the key.
1: Okay.
2: And I don't know what happened. We finished it, and that was the end of the session. So I'm standing there, and I knew most of the guys there. And I said, somebody said, how you doing? What's happening? You know, to exchange, you know, thoughts and things between us. And then he passed me, and he said, join my band. But he said it in that voice, you know, join my band.
1: Yeah.
2: And I didn't know what he was talking about. I mean, I thought, how could he die just in the middle of a session like this to join my band? I mean, it doesn't make us any sense. So I turned around and I said, I can't do that. I'm with Elvin. I was playing with Elvin Jones at that time. And he said, fuck Elvin. And then he walked out.

0: En zo gaat het nog een kwartiertje door. Ja. Hele lange nummers. Wat trouwens wel een heel mooi vraaggesprek met wat je hebt opgenomen hiervoor.
1: Ja, ongelooflijk. Hè? Je zit bij de dokter, je moeder belt van... Ja. Hey, Miles Davis heeft gebeld of je zo snel mogelijk naar de studio kan komen.
0: Ja.
1: En dan van Brooklyn naar Manhattan in 10 minuten zoiets. Auto midden op straat geparkeerd, je komt de studio binnen. Eigenlijk is de sessie al klaar. Je krijgt geen koptelefoon, dus je moet zoeken naar...
0: Je weet bij God niet wat je met je klarinet moet doen.
1: Ja,
0: dat weet je niet. Nee, je hoort hem hier wel.
1: Precies.
0: Hij doet maar wat.
1: Hij doet maar wat, inderdaad. En dat komt
0: het goede?
1: Op de plaat.
0: Ja. Ja.
1: En dan zegt Miles, wil je bij een band komen?
0: Ja.
1: Terwijl je net een zoekende solo hebt.
0: Hij heeft het wel afgewezen. Hij heeft een no.
1: Ja, nee, want hij zat in de band van Elvin Jones.
0: Daarom.
1: Was ook niet de minste.
0: Nee.
1: En maar Miles zei, fuck Elvin.
0: Ja. Slot, punt.
1: Ja. Ja.
0: Hij moest er zelf denk ik ook wel een beetje om lachen, toch? Juist.
1: Ja.
0: We gaan naar Maisha, of hoe heet dat, van Miles Davis?
1: Ja.
0: Of nee, Prelude, sorry, Prelude. Prelude, part one.
1: Moet ik hem nog inleiden?
0: Ja, graag.
1: Ja, dit is
0: je doet
1: echt
0: het goed. Je doet het goed.
1: Dit is echt een heel episch verhaal. Dit is al, inmiddels maken we een sprongje vooruit naar 1975. Miles die ging op tournee in Japan. Zwaar gekweld door pijn aan zijn heup. Een paar jaar eerder had hij enkels gebroken bij een auto-ongeluk. Waardoor zijn heupprobleem heel erg opspeelde. Hij werd echt gekweld door pijn. Maar hij heeft het op een of andere manier voor elkaar gekregen om 2 dubbel live albums op 1 dag op te nemen.
0: Ja.
1: Met totaal verschillende muziek. En dat is echt ongelooflijk. Als je ook nog eens gekweld wordt door de pijn. Nou, dat is echt een hele woeste soort post-apocalyptische funk. Voodoo funk wordt het ook wel eens genoemd.
0: Hij had zijn draai natuurlijk wel een beetje gevonden nu, hè?
1: Ja, inmiddels wel. Hij had een fantastische gitarist, Pete Cosi. Want hij was heel lang op zoek naar een soort Jimi Hendrix in zijn band. Die had hij met Pete Cosi gevonden. Nou, die speelde echt van alles. Die speelt ook dwarsfluit. Dat hoor je dus op Maisha. Dat is een heel mooi nummer. En percussie deden er ook nog een keertje bij. En nou, echt wat hij allemaal op elektrische gitaren deed. Met wel 20 versterkers. Dat is echt... De gitaristen in het publiek die stonden echt kwijlend te kijken naar wat hij allemaal uit zijn gitaar wist te toveren.
0: Ja, was dat de Jeff Beck van toen?
1: Ja, maar dan denk ik nog veel extremer. Maar inderdaad, daar kun je het wel ongeveer mee vergelijken.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ja.

0: Dat was Prelude, part 1. We gaan nu naar een... Dus, nee, we blijven op dezelfde plaat.
1: Ja, dat is nog steeds Akarta. Ook van die live plaat in Japan. Dat is heel grappig, want het is hele woeste muziek. En het lijkt heel ongecontroleerd. Maar Miles had de band ongelooflijk strak in handen. Je kon ook echt af en toe, maakte een handgebaar en dan bam, valt alles stil. En dan gaat het weer door. Dus dat geeft al aan dat dit niet... maar ongecontroleerde bak kleren er is.
0: Nou, ik vind het wel lekker.
1: Ja, en het is ook heel erg lekker inderdaad, ja. Als je voor in de mood bent. Maar deze plaat heeft tegelijkertijd hele tedere momenten. Piet Koosje, dat is die gitarist die echt de hele wilde buitenaardse solo speelt, die was ook een fantastische dwarsfluitist. En die speelt echt hele wonderschone solo's, bijvoorbeeld op Maisha. Dat is echt prachtig.

0: Ja, dat is een lekker solootje.
1: Zo. Geweldig, hè? Ja. Ja, dit is echt. En het gaat ook maar door. Het is echt gewoon 20 minuten lang. ja.
0: En daarna hebben we echt niets meer vernomen van deze man.
1: Nee, ik weet niet wat er met hem is gebeurd, maar nee, ook niet. En van Miles trouwens ook niet. Die is na dit concert, moest hij een heupoperatie ondergaan.
0: Ja.
1: En hij was eigenlijk gewoon op, hij was gewoon allemaal uitgeblust. Dat heeft hij 5 jaar lang in zijn huis teruggetrokken geleefd met gordijnen dicht. Met heel veel cocaïne en heel veel drank. En dat heeft hij eigenlijk bijna niet overleefd. In begin jaren 80 heeft hij eigenlijk een comeback gemaakt. En toen ging ik weer compleet wat anders doen, want zo is Miles natuurlijk. Ik ga nooit hetzelfde trucje weer doen. En toen dacht hij, nou, ik ben inmiddels rond de 50. Ik word popster.
0: Ja, ik ga nou cashen.
1: Ik ben al 40 jaar bezig. Ik ga nou eens een keertje cashen. En het was natuurlijk ook het MTV-tijdperk. En het is wat langer. En de punk was natuurlijk ook langs geweest. Dus gitaarsolos van 20 minuten en dat soort lange nummers, dat was passé. Ja, het moest allemaal kort en radiovriendelijk. En ja, Miles die zag er wel wat in. En die dacht, weet je wat? Ik ga Cyndi Lauper en Michael Jackson coveren.
0: Ja, ja. Human Nature. Dat deed ik goed. Human Nature, dat is van
1: Michael Jackson.
0: Michael Jackson, hè?
1: Ja.
0: Met Quincy Jones, als het goed is. Human Nature, Miles Davis.

0: Miles Davis, 100 jaar geleden geboren.
1: Ja.
0: En gisteren overleed Sonny Rollins.
1: Ja.
0: Dus we moeten er zelf ook nog maar even een special van maken van deze man.
1: Nou, absoluut. Dan heb je ook een gigant. Het is eigenlijk ongelooflijk ook dat hij precies tegelijkertijd met Miles 100ste verjaardag overlijdt.
0: Ja, 1,94 en de ander is 100.
1: Ja, precies. Maar ja, Miles is maar 65 geworden.
0: Dus ja, niet oud.
1: Nee, ja, dat is gezondheid.
0: Drugs.
1: Ja, precies. Ja.
0: Zonde, zeggen we dan. Goed, we zijn er bijna doorheen. Peter Schone, bedankt in ieder geval voor je bijdrage.
1: Graag gedaan.
0: Geweldige bijdrage.
1: Dank je wel dat ik mocht komen.
0: Leuke interviewtjes. Oei, met Billy Comedy, die ga ik nog eens even terugluisteren. En dat zal, denk ik, elke jazzliefhebber wel doen, denk ik, als ze beluisteren.
1: Is ook te vinden op de site van Jazzism, overigens.
0: Oké. Ja, daar schrijven alle twee voor.
1: Helemaal integraal.
0: We zijn eigenlijk dubbel.
1: We zijn eigenlijk gewoon collega's.
0: Ja, precies. Ja. Goed, we sluiten af met Black Set. Miles Davis, waarom? Heel kort.
1: Nou, gewoon super funky track. Een van mijn favoriete nummers aller tijden.
0: Gelijk naar luisteren, zou ik zeggen.
1: Zeker.
0: Peter, dank je. Jo.

0: Vive la France!
1: Dit is Chanson. En ook nu zijn we weer onder elkaar.
2: Entre nous.
1: Een heel intiem programma met vandaag Sylvester Hoogmoed.
3: We zijn weer toegekomen aan ons chansonuur bij de Concertzender. Met vandaag een mengeling van oude en nieuwe liedjes in het Frans. Een paar weken geleden was er op de Franse televisie een terugblik op de beginjaren van de publieke omroep al daar. En daarin waren er ook twee zeer populaire persoonlijkheden te zien die op redelijk jonge leeftijd en nogal eenzaam overleden. Allereerst Denise Glaser, die jarenlang een veelbekeken programma had op de Franse televisie Discorama, waarin ze chansonniers en chansonnières interviewde op een hele persoonlijke, betrokken manier. Een beetje te vergelijken met Bibep in Nederland, maar dan voor de televisie. Een aantal afleveringen staan nog op YouTube en op de site van het INA, het Franse Omroeparchief. Op een gegeven moment kwam er een reorganisatie en werd ze ontslagen in 1975. Diepgravende interviews, zoals zij ze deed, die waren uit de tijd, toen al. Ze is een paar jaar later nog eens geïnterviewd en toen gaf ze toe inmiddels van een uitkering te moeten leven. De eens gevierde interviewster en in 1983 overleed ze, arm en vergeten, 62 jaar. Bijna vergeten, want Veronica Vox maakte een lied over haar in 2016.
4: Vous savez que je n'aime pas les interviews de salon. J'allais vous poser une question qui a l'air d'une question de salon. Et avec vous,
5: Madame,
4: je suis sûre que ça va répondre autrement.
5: Denise Glaser.

0: Les dames d'esprit, les dames de cœur.
1: Madame Denise Glaser zong Veronica Vox over de interviewster Denise Glaser, een gevallen ster uit de jaren 60, net als Jacqueline Huet, een van de eerste tv-omroepsters in Frankrijk, enorm populair in de jaren 60 en 70, maar toen ze ouder werd volgde ontslag en vergetelheid en tenslotte maakte ze in 1986 een einde aan haar leven 3 weken voor haar 57ste verjaardag. Ze heeft ook wat plaatjes gemaakt, zoals in 1968 Le Jour et la Nuit.

Sylvie Vartan met La Vanité, een mooi lied uit 2010 door de ster uit de jaren 60. En toen ook getrouwd met Johnny Hallyday, die andere grote ster. En de moeder van hun zoon David, die ook actief is in de muziek, maar meer in de poprichting, de Franstalige poprichting. Daarvoor draaide ik Georges Dor, een van de grote namen uit het chansonwereldje in Quebec, met Le Manique, uit 1967. Francis Cabrel, over rocksterren van de middeleeuwen. Liefdesverdriet is van alle tijden en dat blijft toch veruit het belangrijkste thema in de muziek door de jaren, door de eeuwen heen.

columnist, komiek en chansonnier François Morel over de cinema. Cool mascara, uitgelopen mascara, dat zingt Oshie op haar nieuwe cd.

Dernier Regard van Dave. Nou, hij is nog regelmatig op televisie te zien in Frankrijk. En dat doet hij niet gratis, heeft hij onlangs in een blad laten weten. Hij heeft zelfs het bedrag vermeld, geloof ik, het minimumbedrag. Ik ben het vergeten, maar duidelijk is dat hij nog altijd erg populair is daar. Wouter Levenbach, zoals hij eigenlijk heet, geboren in Amsterdam. En we blijven even in Nederland met Machteld van der Gaag. Barbara, vertolkster bij uitstek op piano begeleid door Nico van der Linden. Ik draai Mon Enfance.

Rita Mitsoku, bestaande uit het echtpaar Fred Chinchin, overleden in 2007, en Catherine Ringer. En dit lied ging over haar vader, de Poolse schilder Sam Ringer, die 9 concentratiekampen overleefde in de oorlog en toen in Parijs terechtkwam. Een nieuwe cd nu weer van Rodolphe Burger, een minder bekende zanger en liedschrijver uit de Elzas, docent filosofie. En dit klinkt heel gedistingeerd, La danse anglaise.

Dit is Peter Smits met Dwarsliggers en Buitenbeentjes. Vandaag weer ongehoorde West Coast Jazz, dankzij cd's die het Los Angeles Jazz Institute als relatiegeschenk uitbrengt. Bestemd voor donateurs die minimaal $100 fourneren. Jerry Mulligan had al heel wat wapenfeiten op zijn naam staan toen hij, eind 1951, besloot om vanuit New York naar Los Angeles te verkassen. Hij had een paar dozijn arrangementen geschreven voor de big band van Gene Krupa, en ook de orkesten van Claude Fornell en Elliot Lawrence hadden in de tweede helft van de jaren 40 heel wat Mulligan-arrangementen op hun lessenaars liggen. Maar de duurzaamste roem zou Jerry Mulligan vergaren met zijn aandeel in het Birth of the Cool project van Miles Davis, waaraan hij op zijn 21ste was begonnen. En toen het project in maart 1950 was afgerond, bleek Mulligan 6 van de 12 arrangementen, eigenlijk herscheppingen, te hebben geschreven. En was hij samen met de tuba-speler Bill Barber en de alt-saxofonist Lee Konitz de enige muzikant die aan alle drie de sessies had meegedaan. Maar de hoofdrolspelers van dit project, Miles Davis, Gil Evans, John Lewis en ook Jerry Mulligan, zouden pas eeuwige roem vergaren toen de effecten van dit album in de loop van de jaren 50 en 60 duidelijk werden. Toen Mulligan in december 1951 besloot om zijn geluk te gaan beproeven aan de Westkust, zat hij zo slecht bij kas dat hij die lange tocht al liftend heeft moeten afleggen in het gezelschap van zijn vriendin, de pianiste Gail Madden. Aan die barre trip hebben we onder meer het nummer Walking Shoes te danken. Een van de stukken die Jerry Mulligan in zijn New Yorkse periode heeft geschreven is Elevation voor Elliot Lawrence. Het is heel goed mogelijk dat Mulligan tijdens die lange tocht naar het westen via de autoradio af en toe werd geconfronteerd met een van zijn scheppingen.

0: Dat was de big band van Elliot Lawrence met Elevation. Een compositie van Jerry Mulligan. Opname New York City, 13 april 1949. Eenmaal aangekomen in Los Angeles ging Mulligan koortsachtig op zoek naar werk. Stan Kenton zag wel brood in een paar arrangementen van Mulligan en hij was een tijd lang een verwoede deelnemer aan jam sessions. De CD West Coast Rarities bevat een opname van Howard Rumsey's Lighthouse All-Stars met Jerry Mulligan als gast. Op de lessenaars de compositie Elevation van Jerry Mulligan, de solisten Jerry Mulligan bariton sax, Jimmy Giuffre tenor, Shorty Rogers trompet, Bob Cooper tenor en Frank Patchen piano. Howard Rumsey is de bassist en Shelly Mann de drummer. Hier is Elevation.
1: Elevation, written by Jerry Mulligan.

Zijn aspiraties als bandleider maakte Jerry Mulligan al snel waar. In augustus 1952 veroorzaakte een serie van 4 optredens in De Heik een sensatie. De Heik was een spraakmakende jazzclub in Los Angeles. Dick Bock was er als de kippen bij om dit pianoloze kwartet vast te leggen voor een label dat hij nog moest oprichten, Pacific Jazz Records. De bezetting, Chet Baker trompet, Jerry Mulligan baritonsax, Bob Whitlock bas en Chico Hamilton drums. Op West Coast Rarities staat 1 stuk van dit kwartet, Move, geschreven door de drummer Denzel Best. Als lid van het Miles Davis Nonet heeft Jerry Mulligan de nodige ervaring opgedaan met deze bebop-klassieker. Hier is Move.

Dat was Move door het Jerry Mulligan kwartet. Met een trefzekere, gespierde solo door Chet Baker. Chet Baker en Jerry Mulligan zijn ook van de partij op een live-opname met Shorty Rogers and His Giants. Speciaal samengesteld voor een concert in de Rendezvous Ballroom in Balboa Beach, 28 september 1952. Op de lessenaars Short Snort van Shorty Rogers. U hoort solo's door Art Pepper altsax, Chet Baker trompet, Wardell Gray tenorsax, Shorty Rogers trompet, Jerry Mulligan baritonsax, Bob Enneveldsen ventieltrombone, Hampton Horace piano en de bassist is Joe Mondragon en de drummer is Lawrence Marable. Hier is Short Snort.

Vlak voordat Jerry Mulligan met zijn pianoloze kwartet wereldroem gaat vergaren, met stukken als Burney's Tune, Walking Shoes en Nights at the Turntable, is hij in Los Angeles hyperactief op allerlei fronten. Zo is hij op 3 juni 1952 de leider van een jam session in De Heek. En ter verhoging van de feestvreugde heeft Mulligan zijn bariton verruild voor een tenor. U hoort achtereenvolgens de tenorsaxofonist Dave Pell met een indrukwekkend eerbetoon aan Lester Young, de trompetist Ted Otteson, de bewegelijke assertieve pianist Paul Smith, begiftigd met stalen vingers, en daarna de tenorsax van Jerry Mulligan. Joe Mondragon is de bassist en Billy Wilson de drummer. Hier is Tiny's Blues.

Dat was Tiny's Blues. Tussen de bedrijven door vond Mulligan ook nog tijd om arrangementen te maken voor het orkest van Stan Kenton. De volgende dance arrangements zijn allemaal geschreven in het eerste kwartaal van 1952. Omdat ze soepel lopen en geen bombast vertonen, werden die arrangementen van Jerry Mulligan door de muzikanten gekoesterd. Daardoor bleven ze vaak jarenlang op het repertoire staan. Om te beginnen een blokje van drie nummers. Too Marvelous for Words, een radioopname uit juli 1952. Gevolgd door All the Things You Are, een radioopname uit september 1952. Met als enige solist de trompetist Buddy Childers. En als derde stuk Dancing in the Dark, geregistreerd in de Holiday Ballroom in Chicago in oktober 1958. Hier volgen dus de drie stukken: Too Marvelous for Words, All the Things You Are en Dancing in the Dark.

We hebben nog ruimte voor één arrangement van Jerry Mulligan. Begin the Begin. Een live opname uit januari 1960.

de vocalgroep The Ravens vandaag in Jump. The Ravens worden wel de moeder van alle rhythm and blues vocalgroepen genoemd. Ze dateren van ongeveer 1945. De oprichter was Jimmy Riggs, die u als bas hoorde net. En Jimmy Riggs bepaalde het geluid van The Ravens. Was ook de reden van de populariteit. Hij was kelner in een café in Harlem. En daar zong hij met een maatje mee met de jukebox. En vooral de Delta Rhythm Boys waren favoriet. Van de Delta Rhythm Boys horen we Certainly Lord van ongeveer 1940. En daar is Lee Gaines de bas. As you got good-

De Delta Rhythm Boys met Certainly Lord. De eerste grote hit voor de Ravens was Old Man River. Ik heb naar dat nummer gezocht. Ik weet bijna zeker dat ik het in huis heb. Ik kon alleen een remake uit 1953 vinden. Maar dat is een hele getrouwe kopie. Van het oorspronkelijke Old Man River werden meer dan 2 miljoen verkocht. Alleen al in Harlem 1 miljoen exemplaren. Dat is waanzinnig voor die tijd. Daarna

Jim Riggs had weer het laatste woord in For You. En wordt ook Mate Marshall, de falset van de groep. En juist de combinatie van falset en bas maakte de groep heel bijzonder en heel aangenaam naar te luisteren. En wat ook een noviteit was, deze band gebruikte choreografieën op het podium en introduceerde daarmee dus de dansjes waarmee bijvoorbeeld de Temptations en de Jackson 5 en al die andere soulgroepen mee bekend zijn geworden. Maar zij zijn daar rond 1945, 46 al mee begonnen. September Song dateert van 1948 en daarna de hit Ricky's Blues, ook uit 48. Spend with you.

0: Well, I've tried it before, but I won't do that no more. Cause I just got a tip from the horse's mouth. He said I'm ain't running north, I'm gonna run south. So let this be a lesson to you. Go get a job, that's the thing to do. Yes, I'll keep trying. Keep on trying. Yes, I'll keep trying till my ship comes in.
1: Make a living the honest way. Then you're sure of all your pay. Gambling's not the thing to choose.
0: You sure can't win, so you're bound to lose.
2: Ja, laat dat een goede les zijn. Maar ik heb begrepen dat er nog steeds mensen zijn die gokken, die dat leuk vinden. Maar dit was dus de paarden vooral. Ricky's Blues. Until the Real Thing Comes Along was oorspronkelijk een grote hit voor Faye Terrell bij het orkest van Andy Kirk voor de oorlog. Dit is een versie van The Ravens uit 1948. Daarna een cover van It's Too Soon to Know van The Orioles, ook uit 1948. Ja, dat nummer is door Jan en Anneman gecoverd, maar de Orioles zelf hebben er het meest van verkocht, denk ik. En vervolgens zijn we al aan White Christmas toe.

heart is yours. What more can I say? I'll sigh for you.

it will have to do. Oh, dear, until the real thing comes along.

Nou, trok u dat nog wel? White Christmas. Ja, een beetje vroeg in het jaar, misschien september. Maar dan moet u maar denken, die El Niño begint een beetje op gang te komen. En die is natuurlijk naar het Christuskind genoemd. Maar die is een beetje vroeg en fors dit jaar. Dus tegen de tijd dat dit wordt uitgezonden, dan heeft u er misschien wel van gehoord. Ik zal u trouwens Silent Night besparen. Maar niet Deep Purple, Careless Love en Always. Alle drie uit 1949.

to me. Breathing my name.

0: Baby. Dit is de concertzender Annex World of Jazz met het programma Jump, vandaag gewijd aan The Ravens. Een groot voorbeeld voor alle rhythm and blues vocal groups die in de jaren 50 ontstonden. No More Kisses for Baby, een nummer uit 1949 of 1950. Daarop horen we Leonard Pusey, de normale tenor solist, zeg maar. Gevolgd door Moonglow, I'm Gonna Take to the Road, Coming Back Home en Get Wise Baby, allemaal uit 1950.
1: Hey Zeke, I heard you stopped trapping uptown the other day, man. What was happening?
2: Yeah, man, my girl got a bit too fast for me. I had to cut her sport a little bit.
1: You mean she tried to get slick that quick?
2: Yeah, but I had a little news for her.
1: You just got out the sticks. School me, man.
2: Listen,

The one hold me fast.

Yes, I'm coming back home, 'cause that is where I wanna be.

I'll Be Back was dat, met daarvoor Get Wise Baby, waarbij Leonard Pouzé weer de tenor was. Ja, die Ravens hebben het nog vrij lang uitgehouden in diverse bezettingen, tot zeker in de jaren 60. Maar de populariteit was natuurlijk wel een beetje voorbij. De hoogtijdagen waren de late jaren 40, toen het de groep heel veel tournees maakte door de Verenigde Staten, vooral de zuidelijke staten natuurlijk. Alleen of in packages of met Dinah Washington en het orkest van George Hudson. Ze waren drukke baasjes. Goed, dit was Jump, gewijd aan de Ravens. En Jaap Zijp heeft het weer tot een goed einde weten te breien.

Dat was het wel zo'n beetje. Jump werd voor de Concertzender en zijn filiaal World of Jazz bijeengezocht door Eddie Detemeyer. En blijven jumpen, hè? When you stomp.

Dit is Vocal Jazz. Mijn naam is Ineke Heiliger. Op 23 september 1926 werd John Coltrane geboren. En dat is natuurlijk een legendarische tenorsaxofonist die een enorme invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de jazz. En componist is van meer dan 100 composities. En omdat er op een aantal daarvan lyrics zijn geschreven, leek het me leuk om in Vocal Jazz aan hem op zijn 100ste geboortedag aandacht te besteden. En dat gaan we doen door naar een tiental van zijn stukken te luisteren waar lyrics. En omdat er op een aantal daarvan lyrics zijn geschreven, leek het me leuk om in Vocal Jazz aan hem op zijn 100ste geboortedag aandacht te besteden. En dat gaan we doen door naar een tiental van zijn stukken te luisteren waar lyrics op zijn. En ik begin

zangeres Una May Carlisle. En daarvoor Fever door een man die enorm bijdroeg aan het populair maken van het Hammond B3-orgel, Jimmy Smith. Met op gitaar Kenny Burrell, op bas Milt Hinton, op slagwerk Bill English. En het was zo'n opname uit de befaamde Rudy Van Gelder studio in Inglewood. Het grootste kleine orkest werd het wel genoemd, The Biggest Little Band of the Land, bijnaam van het sextet van John Kirby. En te horen met een impressie van een dageraad in de woestijn, Dawn on the Desert, met de leider zelf op bas, met op trompet Charlie Shavers, op klarinet Buster Bailey, op altsax Russell Prokop, piano Billy Kyle en op drums O'Neill Spencer.

En zo kwamen we terecht in zinderende Zuid-Amerikaanse sferen met het orkest van de echtgenoot van comedienne Lucille Ball, de Cubaans-Amerikaanse acteur en bandleider Desi Arnaz. En als zangeres had hij Elsa Miranda. En daarvoor hoorden we een zangeres die bekend stond als Little Miss Dynamite. Maar dit keer klonk ze vrij ingetogen en hunkerend naar liefde. Brenda Lee, Send Me Some Loving. We gaan verder met een song die vooral met Frank Sinatra wordt geassocieerd. Voor wie het zelfs het titelstuk van een van zijn fraaiste Capitol albums is geworden. Maar het is toch ook door anderen op de plaat gezet. En een van die anderen was zangeres Ida James. Die deed dat in 1944. Het was toen nog een splinternieuw lied. En ze werd begeleid door bepaald niet het minst denkbare, namelijk door het Nat King Cole trio.

0: Stormy clouds chase everyone from the place. Come on with your rain, I've got a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain.
1: Twee keer Singing in the Rain, eerst een vrije versie door Dave Brubeck en aansluitend Cliff Edwards, een man die in de jaren 20 al een akoestische carrière achter de rug had, toen hij ook bij de Crooners ging horen en in 1929 scoorde hij een hit met Singing in the Rain. Als entertainer had hij vaak in saloons gewerkt en omdat de piano's daar nogal eens in erbarmelijke staat verkeerden, had hij zichzelf maar ukulele leren spelen, zodat hij in geval van nood zichzelf kon begeleiden. En een club-eigenaar die nooit namen kon onthouden, had hem op een keer toen Ukulele Ike genoemd. En ondanks dat onbekommerde zingen in de regen leidde hij een beschaduwd bestaan, domweg omdat hij het grootste deel van zijn inkomsten kwijt was aan de alimentaties voor drie exen, terwijl een alcohol- en drugsverslaving het bestaan ook niet goedkoper maakte. Cliff Edwards stierf als een vergeten man in een ziekenhuis waar niemand zijn lichaam kwam ophalen, zodat het werd geschonken aan de medische afdeling van de University of California, wat een triest einde was voor die ooit zo fameuze entertainer. De pianist met turbo in de vingers, Errol Garner en zijn trio, 7 to 11 Jump.

Edie Gourmet in een voor 7-11 jump door Errol Garner. Er naderen een paar treinen. Zo dadelijk Duke Ellington met Daybreak Express en nu eerst de country artiest Little Jimmy Dickens. Dat was een man die vooral grossierde in lichtvoetig materiaal. Hunkerend naar een hit vroeg hij een keer aan Hank Williams om er een voor hem te schrijven. En Williams maakte toen binnen een week Hey Good Looking, maar nam dat vervolgens zelf op en zei schertsenderwijs tegen Dickens: nee, dat lied was veel te goed voor jou. Enfin, Little Jimmy Dickens probeerde toen maar met de nummer van Beasley Smith, Owen Bradley en Marvin Hughes over een nachttrein naar Memphis.

0: rabbit's foot will bring luck. But they're much more lucky, luckier natch, if the rabbit's attached.
1: Carol Sloan was dat met de Ellington-compositie Cottontail. Kwam van haar album I Never Went Away uit 2001. En werd voorafgegaan door Duke Ellington zelf met Daybreak Express. Zullen we de band zonder stekkers weer eens doen? De Animal Crackers met het stuk dat hun naam als titel heeft. Animal Crackers van het album Tante To heeft Radio.

Want een oude grammofoon, hij was haast weggeroest. Het ding dat wou niet draaien, de slinger kon niet zwaaien. Toch heb ik hem gerepareerd en keurig opgepoetst. En toen een plaat erop gelegd, oh mens, wat moet dat woest. Ik ben nu gek op de Animal Cracker.

0: Kein Rock, kein Soul, kein Pop, kein Beat, ein Old Klassiker, Musik nicht. Animal Crackers, I love you.
1: Nou, oké, dan nog een toegift. Een compositie van de Animal Crackers, getiteld The Way I Fell This Morning Was Exactly the Same as My Girl Fell from the Second Floor in Indiana Blues.

Chuckles heette dit. Clark Terry met Jimmy Cleveland, Cecil Payne, Horace Silver, Oscar Pettiford, Art Blakey, Quincy Jones. En daarvoor, wat wel het allerkortste stukje moet zijn geweest dat we ooit in het Paleis van de Weemoed hebben gehad, past ook precies bij de humor van de Animal Crackers en heette The Way I Fell, verwoord door Dick Turksma. We zijn er door. Dit was het Paleis van de Weemoed. Ik ben Sjaak Rodenburg en voor de techniek zorgde Willem van Schip. De tijd die nog rest is voor Vincent Lopez en een Suave Swing Orchestra. En dat horen we met Nola.

Welkom, luisteraar. U luistert naar het programma Musicians Corner op de Concertzender. En vandaag is mijn gast bassist, componist en bandleider Tjitse Vogel. Tjitse werd geboren in Gorredijk 13 juni 1958... en heeft als contrabassist aan het Conservatorium van Den Haag gestudeerd. Maar hij is tevens componist, bandleider in de jazz en geïmproviseerde muziek. Daarnaast speelt hij ook piano, ventiel, trombone en marimba. Zijn muziek is een mengsel van jazz en wereldmuziek. Hij is sinds 1976 actief in klassieke muziek en vanaf 1978 ook in de jazz. Werkte samen met Chano, zeg ik nou goed? Chano. Dominguez, Chet Baker, Louis Andriessen, Charlie Rouse, Iraqi Music Ensemble, Greetje Bijma en Steven Kamperman en nog veel meer internationale en nationale muzici. Eind jaren 80 richtte hij met Paul Weiling de groep 4-in-1 op. Tevens begon hij toen samen te werken met fluitist Mark Alban Lotz in het duo To Do, waarmee ze van 1992 tot 1995 uitgebreid toerde door de net bevrijde DDR. In de jaren 90 formeerde hij de groep Vogel 5, waarmee hij een cd opnam die uitkwam op Vogels eigen platenlabel Lop Lop, dat meer dan 45 titels uitbracht, onder andere 10 van Vogel zelf. In 97 groep Vogel 5, waarmee hij een cd opnam die uitkwam op Vogels eigen platenlabel Lop Lop, dat meer dan 45 titels uitbracht, onder andere 10 van Vogel zelf. In 1997 richtte hij zijn Vogel.

Dat waren twee stukken van de cd Re Satie, Picturing the Invisible, van pianist-componist Philip Rutgers samen met bassist Omer Goffrein en op drums Soon Mi Hong. Geïnspireerd door Erik Satie, allemaal stukken van Philip. Op 1A, Vexation, maar dat laat je een andere keer horen. Want nu gauw naar een opname die wij zelf maakten op 15 juni jongstleden in de studio van de Concertzender in Utrecht in samenwerking met World of Jazz en het Nederlands Jazzarchief. Je raadt het al, een aflevering in de serie Pocket Concerts. En dat YouTube-kanaal, dat is echt nu al helemaal gevuld met geweldige opnames. En er komen er steeds meer bij. Het adres daarvan is pocketconcerts_nl. Dus pocketconcerts_nl. En op 15 juni jongstleden hadden wij een geweldig duo te gast, namelijk Jesse van Ruller en Maarten Hogehuis, gitarist en saxofonist. Wat een prachtig duo. Ik laat je de volgende stukken horen. A Matter of Perspective, Rumbone van Misha Mengelberg, en dat is dan weer een onderdeel van Digging the Archives, die serie binnen Pocket Concerts, waarbij Frank Jochemsen de gasten uitnodigt iets uit het archief te lichten en daar hun versie van te maken. Tideline daarna van Jesse van Ruller, en we beginnen met een stuk ook van het duo en dat heet Wonderwinkel. Jesse van Ruller en Maarten Hogehuis, en na het optreden hoor je een gesprek dat mijn vriend en collega Mark van Schaik met ze had. Enjoy.

0: Pocket Concert, Jesse en Maarten. Prachtig optreden. Toen ik naar jullie luisterde, dacht ik... In hoeverre kunnen jullie elkaar nog verrassen bij elk duo optreden dat jullie doen?
1: Het gebeurt sowieso iedere keer wel. Het is iedere keer anders, deze muziek. Dus we verrassen elkaar nog wel. Maar hoe is natuurlijk... Dat is dus de verrassing. Dus iedere keer... het zit hem in kleine dingetjes, hoor. Ik bedoel... In het algemeen klinken de stukken wel. Herken je ze wel, maar er zit heel veel vrijheid in. Dus, en ik geniet nog iedere keer als ik Yes hoor spelen. Dus als ik, dat is... Ja.
2: Ja, hetzelfde. Het is toch, dus soms zijn de verrassingen klein, soms zijn ze ook groot. En soms, ik weet niet, dan is de stemming zo. Of dan durven we ineens meer... Ja. Grote veranderingen aan te brengen tijdens het spelen. En dat is soms heel, dat kan heel leuk zijn. Je bent natuurlijk super flexibel met z'n tweeën. Dus je kan ook... Echt grote veranderingen ineens initiëren, gewoon iets anders gaan doen. En dan nodig het weer uit op een reactie uit en dan ga je zo verder.
0: Jullie laatste duo-album is van 2024. Zijn er alweer wat verder natuurlijk. Hoe is die muziek geëvolueerd voor jullie?
1: Nou, sowieso wat het interessant is, we maken de platen eigenlijk in de studio. Dus we maken het laagje voor laagje en niet zozeer live. Dus we spelen het niet zoals we het net hebben gedaan, zeg maar. Maar vervolgens, als die plaat af is, dan moet je dus gaan nadenken van hoe ga ik het eigenlijk live spelen? En dan kom je erachter van, sommige dingen kunnen helemaal niet. Sommige dingen werken niet, werken op de plaat wel. En dan dus op één stuk staan 5 gitaren van Jesse, heeft er natuurlijk maar eentje bij zich. Dus op die manier kwamen we eigenlijk tijdens het repetitieproces erachter van, we moesten dingen wel anders doen. Wat heel erg leuk is. Dus die muziek evolueert in die zin dat je eerst probeert het te spelen en dan kom je erachter, dit werkt eigenlijk niet, dit werkt wel. En langzaam, ik zou het nu niet zo goed weten hoe het nou ten opzichte van 24 klinkt, maar het is waarschijnlijk wel veranderd.
2: Zeker, die stukken zijn enorm veranderd. Denk in de versie zoals we ze live spelen. Eigenlijk spelen we een soort covers van onze eigen stukken zoals we die op de plaat hebben gezet. Ja. Ze zijn echt in een andere gedaante vaak. Soms is het enige stuk meer dan de andere, maar... Wat wel leuk is, dat je uiteindelijk tot een soort essentie moet ontdekken van wat is het stuk. En sommige stukken die hebben we gemaakt, die zijn zo simpel. Als je ze gaat naspelen, dan is het eigenlijk maar dus een paar akkoorden met een minimale melodie. Dus wat is dan de essentie? Is dan vaak toch geluid geweest, een bepaalde sound. En dat proberen we dan ook wel eens op een andere manier op te lossen. Dus dat je eigenlijk met een soort gelijk, of een geluid met een soort gelijk effect... gaat nemen om toch een beetje die dat stuk te laten werken. En dus dan krijgt het echt een compleet andere gedaante.
0: Ja, van gitaristen zijn we natuurlijk wel gewend dat er een pedalen setup bij is, effectpedalen. Maar bij saxofonisten zie je dat een stuk minder. Dus, en is dat ingegeven door deze duo-setting? Of ben je sowieso wat meer aan het experimenteren, Maarten?
1: Sowieso wel, maar door dit duo wel meer. Kwam het in een stroomversnelling. Omdat je dus bij die productie, als je het album aan het maken bent, dat je erachter komt dat je bepaalde sounds hebt gebruikt die je live toch wil recreëren. Zeg maar, hoe heet het? Dus ja, maar ik gebruik het eigenlijk niet in hele extreme mate in de duo. Het is vrij subtiel. Er zitten zo nu en dan loopjes in om iets gaande te houden. Wat je normaal, wat je op sax niet zelf zou kunnen doen. Dus het is, ik zie het wel echt als een verlengstuk van de sax, maar niet als een uitgangspunt. Dus het is een soort. Maar dit duo is wel. Ja, door dit duo ben ik het wel. Ja. Ben ik nog meer pedalen gaan kopen. Het is een zwart gat, kan ik je vertellen. Ja.
0: Kijk, jullie hebben in de hele grote bezettingen gespeeld met orkesten. En dan is er de bandsetting en dan heb je dit. Is er nog ergens een voorkeur voor wat je het liefste doet?
2: Wat mij betreft is het wel echt de afwisseling die leuk is. Ja.
0: Dus een beetje van alles.
2: Ja, juist. Ik zou niet alleen in een orkest willen spelen, maar ik zou ook niet alleen maar in hele kleine bezettingen willen spelen. Of niet alleen maar jazz standards, of niet alleen maar eigen materiaal. Dus ik vind het leuk om verschillende uitingen te hebben binnen mijn palet, zeg maar, van mogelijkheden en bands.
1: Geen niks aan toe te voegen. Je hebt helemaal hetzelfde. Ja.
0: Oké, dankjewel Maarten, Jesse.
3: En dat was Mark van Schaik, in gesprek met Jesse van Ruller en Maarten Hogehuis. En dat allemaal in het teken van de Pocket Concerts. Meer informatie, co@injazz.nl. En wil je de Pocket Concerts zien, ga dan naar dit YouTube-kanaal, Pocket Concerts _NL. Dus Pocket Concerts, onderliggend streepje, NL. En de Pocket Concerts is een samenwerking van Buma Cultuur in Jazz, World of Jazz, de Concertzender en het Nederlands Jazzarchief. Ik heb nog wat tijd over, ik blijf even bij de gitaar. Nu een solo akoestische gitaarset van John F. Klaver. En dat staat op een nieuwe cd van hem, Organic and Sustainable, volume 3. En daar staan een aantal stukken op met zijn hele band, maar dus ook een aantal solostukken. Maar eerst bedank ik je natuurlijk voor het luisteren, mede namens Mark van Schaik en het hele Buma Cultuurteam. Mijn naam is Code Kloet, zeg ik alleen nog 2 en 3 oktober, Orange Jazz Days en gedag allemaal.

Well, I'm a political man, and I practiced what

Rock Jazz. Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij weer een aflevering van Prog Jazz. Samenstelling en presentatie Storm Bakker. En dat ben ik.

Vervolgens was Burkean te horen als eerste solist op William Parker's debuutalbum Through Acceptance of the Mystery Piece. Op het nummer Rattles and Bells and the Light of the Sun zijn naast Burkean op tenorsaxofoon te horen trompetist Arthur Williams en alt-saxofonist Jameel Moondog.

We stappen over naar een heel andere sfeer, namelijk die van de ECM-producties. Amerikaan Paul Motian nam in 1977 en 1979 twee trio-albums op met Burkean als solist. Op beide opnames speelt de sopraansaxofoon een prominente rol. Op het eerste album, Dance, horen we David Isenson op bas. Voor het tweede album, Le Voyage, nam Jean-François Jenny Clark de bas voor zijn rekening. We horen Waltz Song en Asia van het album Dance en daarna Folk Song for Rosie van Le Voyage. Alle stukken zijn geschreven door Paul Motian.

Volgende maand onderzoeken we Burkeen's latere opnames voor het label Silkheart. Dit was The Art of the Improvisers, samengesteld door Michael Moore.

U luistert naar De Concertzender met een extra uitzending over het aankomende Afrika-festival in het weekend van 5 en 6 juli in het Overijsselse Hertme. Mijn naam is Rob Lokin en ik verzorg samen met mijn zoon Hein het muzikale programma. Het is het 36e festival en we openen op zaterdag met de Madalitso Band, een dynamisch duo uit Lilongwe, de hoofdstad van Malawi. Met slechts een akoestische gitaar, een voetdrum, een groot zelfgemaakt eensnarig instrument, de babatoon, en twee harmonische stemmen toeren ze de wereld rond en doen ook Hertme aan. Na het concert op het hoofdpodium treden ze nog een paar keer op in het zogenaamde Spookhoes, een kleiner podium op het terrein. U hoort het nummer Ndala Kwanji.

Dat waren 5 liederen uitgevoerd door Fleur Baron, mezzo-sopraan, en Julius Drake, piano. De titels van deze liederen vindt u in de app van de Concertzender en uiteraard ook op concertzender.nl. Fleur Baron en Julius Drake gaan verder met La Neige en Yesterday's Spot, beide van Toru Takemitsu, en daarna Night and Day van Cole Portner en als uitsmijter Boom van Charles Trenet.

La Neige en Yesterday's Spot van Toru Takemitsu. Night and Day van Cole Portner. En tot slot hoorde u net Boom van Charles Trenet. Het waren de laatste werken van het optreden van Fleur Baron en haar begeleider Julius Drake. Een opname die dateert van 3 juli 2023 in de kleine zaal van het Concertgebouw door Joost Kist. U luistert naar Concertzender Live Nieuw Klassiek. We stappen nu over naar de Jacobuskerk in Stekene in België, waar het duo Luna de Mol, viool en Dimitro Sukovienko, piano, optrad op 7 november 2022. De techniek werd daar verzorgd door Leo de Bok. Het duo speelt eerst de eerste sonate voor piano en viool, opus 384 van Franz Schubert. Dan volgt Chose vue à droite et à gauche, sans lunettes, fantaisie musculaire van Erik Satie.

Luna de Mol en Dmytro Sukovienko speelden de eerste sonate opus 384 van Franz Schubert. En daarna een kort werk met de lange naam Chose vue à droite et à gauche, sans lunettes, fantaisie musculaire van Erik Satie. Hierna spelen zij van Edvard Grieg zijn tweede sonate in G, opus 13.